Een nice voetbalmannschap van de FSV Walik natuurlijk ook even hier. Ja, ze niet als spelen, ook een wikke jena SV Blauweise Löwen steht. Ja, en ja, wonnen 5-0 voor FSV. De toren van Niels Asmussen, dat weer nog voor een pauze. De touwtoren van Klaas Braren, een van Sippan Mustafa en een van Dürr Nissen. Kemmen vegan skal jo auswärts spelle, ober erst Mannschaft des Galuna Wixbälle. Hier hocker jo unvorwahl hulaf tri über Hiluplatz.